0: village bas ploué juste à Wall de Gourcevez et Christian Badezet, président de l'association Euré Hardware Sébénadur Avrère. Je tue François Montpas et la Red Care Azimut en intérieur.
1: Ja, ich habe dann sie konnten guten Dorf bei Breton, zu den Kanton Gurin, aber sie konnten nicht im Madan, kommen sie mir ja die Germany belaren, hag, aber sie nicht zu komprennen, mat, aber sie konnten guten Dorf guten, hag, kommen sie bei Tier Jesus plure, Marcel Behansen, also Jean-Jacques Penac. Ja, ergonten ma, so die Gwee, die hebben commenced bij Tjerdjusil ploeren. Also treuze, tje hem praze, tje mene gurin, kan je zan Michel, ha zan Tudal. Haba Hansen, hoe namzer Djoherel, kom zo, goja doch, agen namzer goh. Doch pin Trivijen vlei, bapet. Bi Trivijen vlei, ala, hudre ima maassen. Bon, Pader Savarne Barte Hursen, Tud Nos Dei Hober Jöhe Burab. Me, en drode Paske, we pednesen, o Nanderia Zon. Nanderia Zon, we ze greite Hursen, be ma vegei fürsten Deien he. En drosse we o Nanderia Zon, hage, we arri, o Bob Tud Pahaino. Oh, bocha tut. Aje langone, aje pleurdu, aje zen, zantudal, glonwel, tout un travso wabahansen, tout yawang. Mais au plat yawang wadaidwe, aje zan Michel, Michel, ramni un travsen. Hage un den yawang aje zantudal. Hage di gwee te hebe lagadignon budari a gani un nil. Hij wilde ze gaan koterie door Nijile. Maar nooit was een salon dans. Dansen die. Je mag vinden ter. Maar bij naam zijn zijn er. Podiawang is hij. Peedet dan te gelijk. Hoe shoppen had je dan. Deur naar Varn. Bij alle hij klonsel zijn bra. Die werd op een hij traumaat. Maar we zijn starten dan nog naar de wat. Zer weg. Voordat ze. Maar zijn. Mijn. Sterlegen het dan naar jullie, want dan weet je, we klaren het maar even. Een man zou me dan nog naar dat even, maar leren, zou maar vinden zijn, man dat is dan zelf erop. Dus dansen dan, maar ze die dansen, ja. Maar nu zijn toch steeds de noos, als je plaatje wang, dan zijn we hebben koetanoog, we hebben de handbroek, de geer, dan den je wang. Als je teppe, we haren, en den je wang, we koetanbraas, moet het je typen de dal ganget tussen wie a pin de bosch tuden hier wa hage ar bicyclette ou win me heya a bicyclette an de val hage le plein me a man is ich ne hare kazelit neigile felsen el mama model guin bis a pre tud de entrausen hage Plaat je wang zijn ze komen ze content iedere de je wang kilaar hebben, maar ze maar jouw familie hag hontigweet tijd buari peil alle reil, hoe me hier nog je me zult bij mama zult zo arie koor, zo ba ontamig duar is tel we ze guarne de naam ze zijn, abi de kahud is ik toch bij wang qua, wat je de nargan gooit je dat je begaard joy hag wat je gaat redden, wat je daarmee hebt op blank panek, heb je bijwijn, je toch rand houdt. En dus is er een dik vlieg, het trivijen, je mag lachen als je zwaar. Hint om tibiaan zijn, je is met, we zijn gewaarnet, op wat we pijn, dozer aan door. We zijn die vijf, ter vijf, op pijn of pijn douw, we zijn hier zo bijwijn. Als je te plaatje van zet, waar die goeie is zoet bij hen. Maar bij vorma of zin, zo dat je een duut een tibiaan, waar je een boosje had murb. Hij Vous êtes grec, vous rancard meurt pontu, hagaï dans 10 parties, nous andrés rau hagenti, balostenti adran, nous avons un divior pitaire, hagaï pémeur pédau, hagaï château père, vous devez compter de Nagila, on doit monter guerre, mais on. Je m'en fin, je ne sais pas si j'ai la gobe bicyclette, mais j'arrive, bat pour, pas qu'il y a plach, il y a un sen. Bam pendant une heure à dire, pas tal neige de roi, deux sterles, je ne sais pas si j'ai neige, triple boire bouche penec, réaoué savourus de roi. Mais la réhi, en des web à course pasque, avait fresque nam de roi, il y a une mime de nous. Il a ré, oh, la ré, y a une voie noire, la ré. Mais la ré, quand t'as une maison, tu veux l'être, la ré, m'a dit, cousque de mad me sud, n'y bas moyen, mon être pas jolé, lost en ti, la ré. Ha, hi, on te veut, la ré, dit gore de nord, douce, j'ai le sen. Oh, hi, j'ai un encore. Agavamre. He shira in Oran draw, do se jow. Tonta gawad and then yawang lari, mad and trow lari, kuskan madin, di rohal ran, moyani besmona pajola lost and tea lari. Hahe on a bahmerich truz lari hiko, mazuna in yonan he, mo my scandalet. Me passa we mad and trow. Habar Jola lost and tea or Jola clones. Nyon Dorichella have a fermat, I know in Peborate head. Hagon Tarzel with the Daton has a Jehendi bar or Jolie Hagenwe a Tale Cheer, Tale Bosha Argan. Hago Bank Totonazan, but then we panty Jere the Nord, Shons away the Lair Plata Dalla Banks. Si on voulait un dollar et dix, comment ça de dollar? Tu m'as fait une voiture tam dix, mais tu dis chien. Oh non, la région, mais on a de hard et mal de sort. Oh la région, mais nous tu fais un, mais on t'a voté un trait la région, dollar et rey tout. Allez, dix et d'andation à la banque. Il se voit pas de jolie, il est en, mais il desgoule que ton sort de vertu hier la région de jolie. Oh là, je me suis pas tout le plus là. Van Turel. On a supposé Zauzona, Narzel, et Senezen. Et tout le monde, M. Franck et Mame. On a passé, il dit, quand il dit, il gourdi. On a passé, il dit, il dit, ouf. Je imagine une lance rey, à quoi d'a gagné vieux en Turel. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a viorsen wa mai spontet agnes blanchet ar voezi mam hines dühnet hage gestocke bei dein halare ho ho lauchet lauchet chuma fin ma dühne de sorgan tam frati dolgat lare me petrazo helesen halare hi me mens klavo da vior frangel lahi honas washi amzer masma alet mi makla halen. Hij heeft toen nog downen zijn, dus toen we de botten hier kwart, en door naar Ploes wat pavillonen he, en we gaan naam zijn, hadden we een golu, weet je het, kan je voor spezen we, en dan golu bougie, hadden we een toch gruw en weet je wel, een man die daar Ruus keer is, die wees we een hivis, en dan we een roosje, en toen een Ruus keer te maken, rauw die hoogste, ha honne pa rawi lare man mo do lare hi ale ta tu de ye shtor lei ba ma e inon gen no va ma le ze dule nen kome hohle we inon ru ai ha me hina zo le gen lare avois ha ge inon matoar la hina hina bon za dor pe no han nam la hi. Zullen we zo strabuja trouwen? Maar ze doen dan komen. Zullen we zo draaien, joh? Hij is gewoon een tampleek die vinden. Zullen we het doen? Oh, daar is hij. Oh, holle teer. Males doula en een koor. Himmel was die zonne dat door. Kodor ras wat majon.
0: Aïe, je suis une zone orchestrolade, Hillbilly, orchestrolade, The Baboon.